0: Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie in de van Natuur, hè?
1: Tjatjoe! Of ja,

0: Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie in de telefoon van Natua?
1: Tja, tja. Of heb je...

Maximal Paradise 19 FM. Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 tot televisie en plafond naartoe, hè? Tja, tja. Of heb je...

original Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je van World Cup 2026 voor televisie in de telefoon van Natua? Tja, tja. Of ja,